0: Ribbons af is national, het een nieuwe naam. En nog meer om te bied. Welkom bij Ribbons Group. Voor amper 30 jaar vertrouw jij ons voor kwaliteit, dienst en oplossings wat werk. Nou, groei ons samen met jou die toekomst in. Groter, slimmer en sterker als ooit. Een groep, alles wat je nodig hebt. Ribbons Group. Meer producten, meer dienst.
1: Ons doet het alles.
0: Diezelfde mensen, diezelfde toewijding. Ontdek meer bij Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandaag.
0: Bou morgen.
2: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

vrij nauwe, waarvan is die aard dan vol, dat die mond zo licht loopt, en woorden waar die wijzes deel. Wordt daar nog een kaart gespeeld, lang al in te veel. Bouw buren tussen buren, maar die mensen is te bang, voor die schelms in die straten, en die totsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid is troef. Hoe lang moet die mensen wachten voor een man in een pak een plan zal maken? Ja, jij stapt in die straat, oh man, je weer alles toegemaakt. Jouw plannen heeft nou opgeraakt, jouw beker leeg gemaakt. Ja, jij stapt in die straat, oh man, die sporen wat je achterlaat. Woorden wat jouw mond verlaat, die praat blijf meestal praat. Het is tijd voor plannen, man.

0: Breakfast met Koben en Bonita. Ook radio.
1: Nou, we komen bij het samen met Koben en Bonita. Goedemorgen. Je is pas wakker geworden en daar. Ik is een vrouw van van inborsten, zoals Hilda. Nee, was het?
2: Ja, nee, Matrona.
1: Ja, maar weet het altijd, is dat niet die oom waar het gezegd heeft?
3: Yes.
1: En dan is een ander niet.
2: Septimus van Zelf, van
1: wat? Daar van inborsten.
2: Van inborsten, daar zou ik.
1: So jy kan daar rek gee in die bed en besluit, wat gaan jy die sondag aanvang? Koop in het vroeger gesê, die perfecte dag vir enig iets wat jy wil aanvang.
2: Janie, en kyk, my dag is definitief gemaakt en ons dag is definitief gemaakt, sodra daar boodskapies hierkom. En daar is baie van julle wat eintlik nou al boodskapies hier gesê. Alwyn en Linde sê vir ons, dan is altyd lekker om sommer ons hier te kuier en ons voel precies dieselfde oor jou en Linde Alwyn. En dan ook Karen van Woester. Sy kom nou van 12 uur skof af en sy definitief nou nie lus vir slaapies. Sy het nou tweede koppie koffiekies en sy geniet die tyd saam met ons.
1: Ja, en ek en Koben het net gesê, ons dink jy ons al so braaf kan wees om 12 ure lang te kan werk.
2: Na 8 ure. Dis genoeg vir my om so bietjie skuins te gaan lê. Dit is mos wat ek gehoor het, wat ek groot gehoor het, gaan ons ook alleen een bietjie skuins lê.
1: Ja.
2: En dan kuier Frik ook saam met ons.
4: Goeiemôre, Bok Radio. Dan is julle sê, baie dankie vir die lekker muziek. En jylle moet een lekker dag verder hee. Ek geniet jylle muziek. Dankie. Of Frikkie en Woester.
1: Woester.
2: En daai is een type van stem, ne? Daai stem moes baie knie lam gemaakt het in die dag. Daai moes. En dan het ons nog enekie van Bradley. Morgen Cornita, so dis moes ook Cornita.
1: Ja. Bonita. Hallo Bradley.
2: Ek is ingeskakel en ek so pad werk toe ontseepend. Jylle moet een geseende dag hee. Bonnie, dis lekker om jou terug te hee. Ons mis jylle altyd as jylle weg is. As jylle soblief kan speel, Annelie van Rooyen, sy neem my op my vlerke.
1: Neem my op vlerke.
2: Neem my op vlerke, jy is reg. Yeah. Neem my op vlerke, so hierdie een moes ons gaan soek.
1: Ja, en die lekker ding is, hulle het vir neem my op vlerke moes nou al oorgedoen. Soos jy altyd sê, weet het beter gedoen. Ja. So, dit is altyd lekker om so bykie na die oorspronkelike een te luister, Bradley. Jy gaan my ook nou so bykie terugvat in tyd.
2: So, Bradley is die man met die goeie smaak waar het muziek betref.
1: Bradley, die Afrikaanse muziek.
2: Ek moet oppas, Bradley mag my plek hier by Bok Radio vat. Ek moet oppas. Bradley, hierdie een is vir jou. Neem my op vlerke, Annelie van Rooyen.

Dit was Alvis Blue se Narens in die middel, Arens in die middel van Narens, en net voor dit het ons gehad Cherie se 30 dae in die somer. Bly ingeskakel, want oor die volgende paar minute het ons Besnotkop met Dik in Desember, en dan ook Christina Aguilera met What a Girl Wants.

diezelfde leek. Maar er zat zo'n cd op, naar die donker keek. Zei mijn baby, ik trap een bloedspoor, dat die voor ons achterdeur.

Vol minuut, hij daar vastgedrukt. En nog asem en haar lijf gezoekt. En hij strooi haar as in een vloedrevier. Laat als bloed tot op stranden verven hier. Zodat ziel kan wonen in een zandkasteel. En die kinders hield daar rond Malakas. En hij laat wille rozen weer zijn geraamtes rank. En blom in die vroege ochtendmas. Zodat vlinders vluchtig zijn plek vond op die plekken waar hij stukken.

Dis 'n stukkie van Corlia Botha se weergawe van Can't Help Falling in Love with You ter viering van haar verjaarsdag ook vandag op hierdie 16 Augustus, Jaco. Sjoe, volg my eie woorde.

0: Ja, so bietjie Queen met Somebody to Love. 20 minuut oor 1, is ek reg? Nee.
1: Ja, ek dink dis oor losie werk, ja.
0: Sjoe, ag nee man, die tyd gaan nou te vinnig verby.
1: Shots fired. Ons het net begin het.
0: Shots fired, hey. Sjoe, moet nie terughou nie.
1: Ek doen nooit nie.
0: Dit was Jan, dankie julle, hy het net 2 liedjies saamgebring vandag, hy moet nou ongelukkig gaan. Nou ja, kom ons gaan dan maar in jou derde keuse toe.
1: Ja, kom ons doen dit maar. Jesus, het was so moeilik geweest en ek het gedink, wat kom ek vat een liedjie, waar daar net soveel legendes deel is van een groep. En as jy nou een liedjie speel met jouself van, as ek nou kon teruggaan in tyd, en een band gaan kyk, of een persoon gaan kyk, ek dink hierdie groep ouens is heel boop, baie mense se lys. Ons naam is dus natuurlijk Queen, geld wat ek sal betaal om dit te sien, Traveling Wilburys, Fleetwood Mac natuurlijk, enzovoorts, enzovoorts, maar hierdie ouwens is speciaal.
0: Baie.
1: Hulle het met natuurlijk legendes in hulle eie reg so groot impak gemaak met hulle stemme, dit wat uit hulle pen uitgekom het, en ek sou so ver gaan om te sê, dat sonder enige van hierdie ouwens sou ons nie country muziek gehad het, soos wat dit nou is nie. Waylon Jennings, Kris Kristofferson, Willie Nelson, Johnny Cash, hoendervleis wat ek krijg het om daar aan te denk. En hoe kom die liekie? Wel, was hele paar wat die mens kan kies, maar hierdie en vooral, dit gaan oor reincarnation.
0: Oké. Okay.
1: Karakter, die highway man, wat leef en sterf in verskillende eras. Oorspronklik geskryf dier een man met die naam van Jimmy Webb, en is vir my amper asof hy specifiek die liekie geskryf het, met die wete dat hierdie ouwens gaan kom, hulle gaan een groep vorm, en hulle gaan hierdie karakters inneem. Willie Nelson, die highwayman, wat in die Old West mense beroof het, as hulle gereis het van een dorp na die ander met die paardekarre. Kris Kristofferson is die sailor, Waylon Jennings, die dambo, en dan Johnny Cash, Starship Captain. En ek lief hoe hulle sing, and I'll always be around and around and around. En dan kan hulle muziek gaan altyd hier wees.
0: Nou ja, ook muziek wat ons nie gereeld speel op die Golden Oldies nie, so dis my baie lekker. Highwayman met Highwayman.

0: op mijn broek en ik sta in veel gebieden in die voetspoor van een boer.
1: Ons het veel vrouwenboks gestuurd samen met saai, vol siepies en lekker uit goed. Daar is ook een stringtje perels daar voor haar. Natuurlijk is die balen voer voor jou en ook in die brief, mijn broer.

Sondagmiddag Vermaak met Stefan Vermaak. Hou je rubber shoes in a high.

Ik wens, ik was al thuis. En ik hoop een dag als ik jou weer zien, zijn mij die bokken van die hemel wijs. Ik heb mijn hart gelost daar in die boos langs een voetpad op nooit gedacht.

Ek wonder waar sy nou en of ek steeds van haar hou. Was het toe Piet of Jock of die Engelsman Brandon, wie sy smaak? Wie ook al hy is, hoop ek was beslis een romanticus. Ontvang sy een pik op elke wang elke ochend, of selfs een baby gaan jou mis. Maar ek onthou nog daar die boekie

0: mijn familie te waarderen. Herinner mij.
1: Deel van jouw familie, plaatselijk en wereldwijd. Yeah! Op bokradio.co.za.